Ja, lekker klanke van Jane Leoni, my siek verlief en Talk Talk se It's My Life. Ek gaan nou aangaan met klanke die 70s uit. Ja, James Lloyd se Keep on Smiling. Dan gaan ons na Lynn Paul, It Outer Cell, A Million.

Die mooi stem van Rina Hugo, verlore is ons nie. Amper groetheid vir my, maar ek gaan vir jou nog so twee snitte speel voor dan. Hier's Linda Ronstadt se It's So Easy en dan Fifth Dimension, Up, Up and Away.

Vrolijke vroegoggendklanke van Charlie Makes the Cook met Good Day for Love. Daar was ook een country set van Chris Stapleton met Parachute, met Chris Zahn se liewe liefde. Jy luister saam na Bosveld stuur 107.5, en onthou jy nog kans tot 6 uur vanoggend of my 'n verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Ons gaan voort met muziek nou van Arnie Jordaan met Ek Wil Eerder Weet As Wonder.

0: Here's Dream to Me, en dit is Dario G's musiek, voor het veel Fran Prins, super een van Fran, goeie stem waar die man het sy, wat er blauw is. Kyk na die jongste verkeer.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het achterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel, vir een kappie vir jou bakkie. Ek hoor Beerman het syne daar gekoop, hulle vervaardig veselglas en staal kappies, en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so niet soos Beerman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerusse draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buitennaverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die R24 N12 Wes op pad naar die N3 Gelulies is daar op onthoud. Die N1 richting Suidpadwerke, dit is net voor die Goue Snelweg. Dan sien ek ook die N3 richting Suidverkeer wat stadig beweeg by Gelulies Wisselaar. Sandin die M een richting Suid is daar op aan dat pad na Malbre. Bedford View N3 Noordverkeer beweeg stadig, pad aan die N12 Oost by Gelulies. N1 Noordpadwerke by Albertina Sisulu. Bedford View N12 R24 West, ook verkeer wat stadig beweeg, lyk my op pad na Gelulies. Germiston N17 padwerke op pad na Asbone. N1 Noord is daar botsing met Winnie Mandela. Die laatste wat ek sien is Sand en Grayson Rijland ook een botsing moet plaasvind het, net voor Daisy. Ons kyk dan dan nou weer. Country klanke, Dan Williams.
5: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

Some broken hearts never mend. Nee. Well, jy sal sien met tyd raak het baie beter. Is muziek van Dan Williams. Dozy vir jou. En ek dink aan jou as I battled up your life. Nee. En denk nog Bee Gees, nee, en ook Mango Groove.

0: Heel vrolijk volstuis weergave van de Blaise Bridges, ruiter van die wijnkie. Tijd gebring tot 10:45. Het wordt moeilijk gemaakt door Kousuif Powerbill, die Hero Gas. Gietijsterplaat of pan is nou net R899. Skakel 012-372-0000.
1: Marcos, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietijsterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.

Baie goed geëen koeko van een hoofdpijn, een glas of champagne van Seila. Ek skakel by Wossal Stereo, dit is die middelochend program. En nou met muziek van Olivia Newton-John, If You Love Me, Let Me Know. Voor Seila, daar is super een vir gespeel van The Pretender, saam met Chrissy Hynde, The Hymn. Binnenkort ook nog Bonnie Tyler en een hele paar ander. So bly by is, dit is by die Hart van Goud.

0: Song of the Ocarina, Diego Medina en Jean-Philippe Audin. Dit dan ons laaste een vir die donderdagoggend. We are heading towards 12 o'clock on the news.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Brandon Miles, DNA, Donna Winners, Give Me Your Dreams. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 11:15. Die tyd is in jou gebring dier a consignment warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help John Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

is the older T in China. Nou, bespelers, het ek vir jou Sarah Evans met Saints and Angels, en dan Sharon Hayes, Hemel op Aarde.

The Bengals met In Your Room, Bartu se vergaan. Nou op die speelhuis het ek vir jou Mixed Emotions, Save the Last Dance for Me, Leonie May, Bikki Benoni, en dan Janice Ian, The Other Side of the Sun.

0: drop by the lake. And put my ass in a long chair, toes in the clay. Not a worry in the world, the PBR on the way. Life is good today. Life is good today.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Dis die wele Jason Bradley met Toes. Ja, en heeft hem samen, dus wel ek geniet om uit te winnen te wikkel. Op die strand, in die see, in die water. Ze krappie omknijp en wikkel ons nog steeds. In elk geval, die N1 Suid is daar een stilstaande voertuig bij N1 Suid net na Randskouweg. Die R21 in een suidelijke richting is daar een stilstaande voertuig bij R21 Suid na die R25. Die N1 Danieberg in een noordelijke richting is stilstaande voertuig noord bij Linwoodweg. Veilens, die N1 Suid, een botsing voor Beyersdedelaan veroorzaak drukverkeer. Melrose, M1 Maaikien Noord, een botsing het plaasgevind voor Ethel Oaklandsweg. Die N1 Suid, stilstaande voertuig, Suid bij Rigelaan. Midrand, N1 Noord, drukverkeer richting New Road. Sunning Hill, die N1 Noord, een voertuig is aan die brand en dit voor die bekluwwisselaar wat sake moeilik maak in die omgeving. Die N1 Noord druk verkeer dan nou op die N1 Noord tussen Ravonia weg en die bekluwwisselaars. Wees maar geduldig of kyk uit vir alternatief indien jy moontlik nog kan. Die N1 Noord druk verkeer op die N1 Noord tussen Ravonia weg en die bekluwwisselaar. M1 Maaikien Suid druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Boksburg N12 Oos druk verkeer richting Rondebult weg. Fourways die N1 Suid druk verkeer in die richting van Winnie Mandela Laan. Mildersdrift N14 Wes druk verkeer richting Beyersdedelaan is aangemeld. Dan Centurion en Johannesburgweg is verkeersligte buite werking by Littletonweg. Daspoortonnel in Pretoria is die drukverkeer aangemeld by die tonnel self, so wees maar geduldig. Ekstra bietjie reistyd klink vir my is die ding. Dis ook met van nou, asseblief baie veilig daar buite. Hier is baie goeie snit.

0: Dis Monique Fox gewees met Ek Kan. Ja, ek moet vir jouself sê, jy kan ook die blokkraai een van die tyd wen. En ek moet sê, sterk ooreenkomste met die stem van Nadia Lou wat ek daar gehoor het. Die tyd is 14 minute na 7 en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir een onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inlichting.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

En dit was Zanay geweest met jy en Albert Hammond, When I'm Gone. Ja, niemand is nog weg nie, ek geloof nie, ek dink jy skuif al nader. En dit is Uriah Heep, is a Lady in Black, en dan the Bellamy Brothers. Hy bekende een van hulle, The Crossfire.

Kijk, mense kan ook altyd luister na John Denver, nie, met die rustige stem van hom, net soos met Cliff Richard. Nou, ek gaan jou moet groet en ek laat jou in die bekwame hande van Willem Engelbreg en hy neem jou deur tot 1 uur morgenochtend. Nou, Willem, altyd lekker om op die donderdag aand vir jou te sien. Sterkte, geniet dit hier achter die microfoon en het is Kenny Rogers waarmee ek jou dan groet, is a King of Oak Street en die lieflinge Rudy Klaase en Corlia Botha se ritme van die liefde. Ons praat jou morgen aan tussen 6 en 10. Tot ziens.

Ja, die baie bekende Jolene, gesing deur Jeanette Pretorius, en as ek het reg het, dan is het een Dolly Parton liedjie gewees daai, ne? Jolene, van een hele klompe jaar gelede. Die horlosie is by een minuut na 11 uur, as jy pas by ons aangesluit het. Goeie naand en baie welkom. Ek hoop jy gaan baie lekker saamluister op hierdie late donderdag aand. Dus met ander woorde, as dit nou een minuut na 11 uur is, dan is daar nog so 59 minute oor, dan is ons in die nieuwe dag in, dan is ons in vrijdag die 7 augustus in. So loop die tijd dan, nee. Muziek nou van die Campbells, daar is Bakara, sy bekende Aye Aye Sailor, en Afrikaanse muziek van Dirk van der Westhuizen met die titel Kommie Kommie. Hierdie is die titel is Dis Lekker. Tuurlijk is het lekker. Hier is die Campbells.

Ja, reuse treffer gewees vir Tom Jones daar in die 60s, nee, Love Me Tonight. Afrikaanse musiek net voor dit van Skemer en ons het ook geluister na Daisy a Day van Judd Strunk hier by Bosveld Stereo. Om ons te neem tot by ons antoordenking, hierdie baie mooi Nuwe Jerusalem van Kevin Leo.

Is en bly maar een van die heel mooistes, naam Holy Trinity, gesing deur Danny Botha. En voor die oordenking, Kevin Leeuw se Nuwe Jerusalem. En Sanna de Beer stem met my saam, môre Sanna. En het is baie mooi. Danny Botha se Holy Trinity is een baie, baie speciale stukkie muziek. Nou ja, nou is ons by die volgende dag, nie maar nie. Vrijdag die 7 augustus. Die oorlosie is by 8 minute oor 12. Ons gaan muziek luister van Joey Scarberry. En dan is daar die baie mooi en bekende Hooray, Hooray, It's a Holiday. Nou, so van die holiday gepraat. Dit is vrouwendag, nie? Sondag, daarom is dit maandag ook een vakantiedag. Met andere woord, ons het een lang naweek. En hy begin wanneer? Later vandag begin die lang naweek. Hier is hy, dit is die themalied uit The Greatest American Hero, Believe It or Not, hier is Joey Scarberry.

0: Ja, het einde van Diana Ross, Upside Down, in die Afrikaanse muziek van John Tait net voor dit. Die horlosie hier bij Bos van Stereo is by bijna 12:30. Hier is net een herinnering om deel te neem aan die ontplofcompetitie.
1: Die Bosveld Stereo Ontploffing Competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Hier by Bosveld Stadion, by die vrijdagmorgen, muziek nou van Lisa Bronner, Cry to Me, David Gray en hierjene van Lachelle, Reenboog Hart.